Mensen wat niet last man gepij het niet. Het net hier man geld gekregen. Odin was goed als in de kantoor, maar die kon het kapijs toezaghoek. Het van last man zijn kaart.

0: Nee, wat gaat het zien om nu garis na? Kan ik was niet meer?
1: Kan ik was moro, horagakan, kan ik samen zien? Eran neari, dan kan ik het om een man. Moro. Tweede geneva, had ik o aïsa, zie, kan ik nog eens zien? Hang op alfa ai.

0: Nederlandes. So en as jy nou in Chiwarongo, jy kry vir ons nou in Chiwarongo volgende week, van maandag tot vrijdag toe, die 13e tot die 17e in Chiwarongo, die eerste 28 mense betaal net 180. Nee, so dat is nou die 180 vir hierdie normale prijs wat jy nou betaal vir R500. Nou wat jy nou kan skakel om vir my te kry is 081-212-3457. Dat is die nummer wat jy nou kan skakel om vir my nou te kry om vir registraties van Windhoek in Chiwarongo.
1: Ja, kom eens, maar Leslie, ik denk dat ik een eigen karakter heb. Ik denk dat ik een eigen karakter heb. Ik denk dat ik een eigen karakter heb. Ik denk dat ik een eigen karakter heb. Ik denk dat ik een eigen karakter heb. Ik denk dat ik een eigen karakter heb. Ik denk dat ik een eigen karakter heb. Ik denk dat ik een eigen karakter heb. Koroke desi nambi apti dollar kerakan khabe ike anesi sa tam keitsi koro desi nambi apti dollar ka turo desi kwen arumane bang atlam na inako a inara madara se turo desi kwen gen desi tam keitsi koro desi nga ninkara madare nga ike tam kona kanam sendo ko a desi so ge kaisa aswadi nga rikude nga waneba tanang asna iskine sa si kongha ibis nga ike nga di ikobidi kaga kanisi sa kukunaga kwa kave kep di Desimolang as a hoe, a desimum as cause any ha saying, our point are the hoo hagwen, planting at Corin Haresa. Kami, see, Kangaba sends a dogra umha, or a muddy ekaka kinses hago kunasi, asked Arma Iskinesa. A gunga ibis nas aroma gituro, tan disi prison aquen, kituki, tikaza disi. Nabi of the daughter Gutugara, madare, turo, tam disi, prison aquen, kituki, tikaza disi. Nabi of the daughter Gutugara, madare saying, nanning aus aroma snake goha, e nanning aus aroma gots garaha, nanning aus nazi, awan going adi a o sina ge, mandi ekaka kinesi, sauga, nanning aus was china a go. Di grammy have a coraveke, OTTs, a cora episna, DC, nonang as a ho, disum, as cosi, sege, turo, turo, tam disi prison, aquana cricketsi, prison disi, number to dollar cucara madre, a clump nuts granova homasen, o sina ike atova amsa, turo disi quen, lantam gatesi coro disi, number to dollar cani, madre se, si uke. Nasa gases, armagma is a blessly by cringing case at three, tam three at tam nona. Haga koro huns a an ha utra. Kanga kaisa tui, tam gona. Haga koro huns a nebang adam natskraha. Awan kwang adis natskraha ostina itske a nebaha kagakanisisa gugunaga a ko oa tra.
0: Ne as any school lady of yet school of new school lady as a belief leer lexency. En dan het jy ook kwalifikasies, soos die ander mense wat ook school het. So die lessons is een ding wat jy vir jou sal ook help. So die is die boodskap vir die middag. En ek sê baie dankie vir Keise Misratio.
1: Ja, ame koro so wisna ke koro mi ngadi ikana mse dradi se iswa e uga kam koda a tida ne dawam sa isi kobo am ne basi kana mse ndeti se zin uwa dradi se iswa wisna ge ngadi mse isina a basa ngari kana ite ngadi dani uwa se isa ti ike ngakta wisna koro kau kai idani ri enkono basi zin u ti kata kainsti nere kata kainsti sagugo akunga ati sarade narikanide kwa paya tangi Mr. Leslie
0: paya rangi
2: The go-to radio show for everything fun? Well, that's us.
1: Come when Trump Aroma Arakima Kasendri. Mandak Tezahu,